0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Arratsalde honen zulelagun, ongi etorri, Hiru Erregeen Maila.